0: gaan zo verder met meer 60s en 70s. Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft een uitspraak van een lagere rechtbank vernietigd. Tennessee mag doorgaan met de executie van Christa Pike. De 50-jarige vrouw vermoordde 30 jaar geleden, als 18-jarige, met haar vriend een 19-jarige vrouw. Het zou de eerste executie van een vrouw in Tennessee in 200 jaar zijn. Google heeft woensdag het nieuwe AI-model Gemini 4 Argon uitgebracht. Het model is nog niet publiek beschikbaar en wordt voorlopig getest door een selecte groep cyberbeveiligingsexperts, omdat het kwetsbaarheden in computersystemen kan opsporen. Google noemt geen datum voor bredere beschikbaarheid. President Trump sprak met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu over de aanval op een Fly Dubai-vlucht. Volgens Trump heeft de co-piloot mogelijk de piloot neergestoken. Het toestel met meer dan 170 passagiers raakte in een duikvlucht, maar een passagier en bemanningsleden stabiliseerden het vliegtuig. Israël noemt de aanval jihadistisch gemotiveerd. Makelaars moeten zich verplicht inschrijven in een beroepsregister. Wie dat niet doet of uit het register wordt gezet, mag het beroep niet uitoefenen. Minister Eleanor Buchholz O'Sullivan van Volkshuisvesting wil wettelijke gedragsnormen voor transparantie, correcte informatie en gelijke behandeling. Nu nog het weer. Op meerdere plekken valt nu lichte neerslag. Het is meest bewolkt bij een matige wind uit het zuid-zuidoosten en temperaturen rond 20 graden. De komende uren wordt het wat onbestendiger, met kans op motregen. De temperatuur blijft rond 19 graden schommelen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s. Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft een uitspraak van een lagere rechtbank vernietigd. Tennessee mag doorgaan met de executie van Christa Pike. De 50-jarige vrouw vermoordde 30 jaar geleden, als 18-jarige, met haar vriend een 19-jarige vrouw. Het zou de eerste executie van een vrouw in Tennessee in 200 jaar zijn. Google heeft woensdag het nieuwe AI-model Gemini 4 Argon uitgebracht. Het model is nog niet publiek beschikbaar en wordt voorlopig getest door een selecte groep cyberbeveiligingsexperts, omdat het kwetsbaarheden in computersystemen kan opsporen. Google noemt geen datum voor bredere beschikbaarheid. President Trump sprak met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu over de aanval op een Fly Dubai-vlucht. Volgens Trump heeft de co-piloot mogelijk de piloot neergestoken. Het toestel met meer dan 170 passagiers raakte in een duikvlucht, maar een passagier en bemanningsleden stabiliseerden het vliegtuig. Israël noemt de aanval jihadistisch gemotiveerd. Makelaars moeten zich verplicht inschrijven in een beroepsregister. Wie dat niet doet of uit het register wordt gezet, mag het beroep niet uitoefenen. Minister Eleanor Buchholz O'Sullivan van Volkshuisvesting wil wettelijke gedragsnormen voor transparantie, correcte informatie en gelijke behandeling. Nu nog het weer. Op meerdere plekken valt nu lichte neerslag. Het is meest bewolkt bij een matige wind uit het zuid-zuidoosten en temperaturen rond 20 graden. De komende uren wordt het wat onbestendiger, met kans op motregen. De temperatuur blijft rond 19 graden schommelen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s. Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft een uitspraak van een lagere rechtbank vernietigd. Tennessee mag doorgaan met de executie van Christa Pike. De 50-jarige vrouw vermoordde 30 jaar geleden, als 18-jarige, met haar vriend een 19-jarige vrouw. Het zou de eerste executie van een vrouw in Tennessee in 200 jaar zijn. Google heeft woensdag het nieuwe AI-model Gemini 4 Argon uitgebracht. Het model is nog niet publiek beschikbaar en wordt voorlopig getest door een selecte groep cyberbeveiligingsexperts, omdat het kwetsbaarheden in computersystemen kan opsporen. Google noemt geen datum voor bredere beschikbaarheid. President Trump sprak met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu over de aanval op een Fly Dubai-vlucht. Volgens Trump heeft de co-piloot mogelijk de piloot neergestoken. Het toestel met meer dan 170 passagiers raakte in een duikvlucht, maar een passagier en bemanningsleden stabiliseerden het vliegtuig. Israël noemt de aanval jihadistisch gemotiveerd. Makelaars moeten zich verplicht inschrijven in een beroepsregister. Wie dat niet doet of uit het register wordt gezet, mag het beroep niet uitoefenen. Minister Eleanor Buchholz O'Sullivan van Volkshuisvesting wil wettelijke gedragsnormen voor transparantie, correcte informatie en gelijke behandeling. Nu nog het weer. Op meerdere plekken valt nu lichte neerslag. Het is meest bewolkt bij een matige wind uit het zuid-zuidoosten en temperaturen rond 20 graden. De komende uren wordt het wat onbestendiger, met kans op motregen. De temperatuur blijft rond 19 graden schommelen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s. Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft een uitspraak van een lagere rechtbank vernietigd. Tennessee mag doorgaan met de executie van Christa Pike. De 50-jarige vrouw vermoordde 30 jaar geleden, als 18-jarige, met haar vriend een 19-jarige vrouw. Het zou de eerste executie van een vrouw in Tennessee in 200 jaar zijn. Google heeft woensdag het nieuwe AI-model Gemini 4 Argon uitgebracht. Het model is nog niet publiek beschikbaar en wordt voorlopig getest door een selecte groep cyberbeveiligingsexperts, omdat het kwetsbaarheden in computersystemen kan opsporen. Google noemt geen datum voor bredere beschikbaarheid. President Trump sprak met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu over de aanval op een Fly Dubai-vlucht. Volgens Trump heeft de co-piloot mogelijk de piloot neergestoken. Het toestel met meer dan 170 passagiers raakte in een duikvlucht, maar een passagier en bemanningsleden stabiliseerden het vliegtuig. Israël noemt de aanval jihadistisch gemotiveerd. Makelaars moeten zich verplicht inschrijven in een beroepsregister. Wie dat niet doet of uit het register wordt gezet, mag het beroep niet uitoefenen. Minister Eleanor Buchholz O'Sullivan van Volkshuisvesting wil wettelijke gedragsnormen voor transparantie, correcte informatie en gelijke behandeling. Nu nog het weer. Plaatselijk valt op dit moment wat neerslag. De temperatuur blijft de rest van de dag rond 19 graden. Het is overwegend bewolkt met een matige wind uit het zuiden. Er blijft kans op regen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft een uitspraak van een lagere rechtbank vernietigd. Tennessee mag doorgaan met de executie van Christa Pike. De 50-jarige vrouw vermoordde 30 jaar geleden, als 18-jarige, met haar vriend een 19-jarige vrouw. Het zou de eerste executie van een vrouw in Tennessee in 200 jaar zijn. Google heeft woensdag het nieuwe AI-model Gemini 4 Argon uitgebracht. Het model is nog niet publiek beschikbaar en wordt voorlopig getest door een selecte groep cyberbeveiligingsexperts, omdat het kwetsbaarheden in computersystemen kan opsporen. Google noemt geen datum voor bredere beschikbaarheid. President Trump sprak met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu over de aanval op een Fly Dubai-vlucht. Volgens Trump heeft de co-piloot mogelijk de piloot neergestoken. Het toestel met meer dan 170 passagiers raakte in een duikvlucht, maar een passagier en bemanningsleden stabiliseerden het vliegtuig. Israël noemt de aanval jihadistisch gemotiveerd. Makelaars moeten zich verplicht inschrijven in een beroepsregister. Wie dat niet doet of uit het register wordt gezet, mag het beroep niet uitoefenen. Minister Eleanor Boekholt O'Sullivan van Volkshuisvesting wil wettelijke gedragsnormen voor transparantie, correcte informatie en gelijke behandeling. Nu nog het weer. Plaatselijk valt op dit moment wat neerslag. De temperatuur blijft de rest van de dag rond 19 graden. Het is overwegend bewolkt met een matige wind uit het zuiden. Er blijft kans op regen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: De ochtendspits is begonnen met drukte op de A4 richting Amsterdam. Tussen knooppunt Diepenburg en knooppunt Hoofddorp 6 kilometer file. De vertraging is nu 20 minuten.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Christa Pike zou na 2 dodelijke injecties nog in leven zijn. Dat melden Amerikaanse en Britse media op basis van haar advocaten en getuigen. Volgens de BBC is Pike naar een ziekenhuis gebracht. Haar advocaten zeggen dat ze nog een hartslag heeft. Pike kreeg de doodstraf voor moord in 1995. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat het nog te vroeg is om te bepalen of Iran betrokken was bij het gewelddadige incident aan boord van een Fly Dubai-vlucht van Dubai naar Tel Aviv. De piloot wordt onderzocht in Saoedi-Arabië. Volgens Israël was de daad jihadistisch gemotiveerd en wilde de aanvaller het toestel laten neerstorten. De website van hackersgroep Shiny Hunters is woensdag offline gegaan. De groep claimde een hack waarbij gegevens van duizenden FBI-agenten zijn buitgemaakt. De site verdween een dag na een deadline aan de FBI. Volgens de FBI hackten Shiny Hunters ruim 140 organisaties en inden de groep minstens $70 miljoen. De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, heeft Project Meridian aangekondigd. Een onderzoek naar de toekomst van oorlogsvoering. Elon Musk gaat het project leiden, samen met Palmer Luckey en voormalig voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Newt Gingrich. Het project onderzoekt welke wapens en systemen in de toekomst nodig zijn. Dan heb ik nog het weer. De komende uren wordt het onbestendiger, met kans op motregen en plaatselijk neerslag. Het blijft ongeveer 19 graden. Er staat een matige zuidenwind. Op dit moment valt er al motregen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Joey Koeikoes.
3: En zo is dan weer donderdag. Lekker wakker worden doe je op Feel Good Radio op 1 oktober. Goedemorgen.

gitaartje erbij van Sutherland Brothers and Quiver, You're the Arms of Mary. En ook Frank Sinatra nog natuurlijk, hè? Frank en Swingin' on a Star. Oké, swingend wakker worden, dat mag met Feel Good Radio. Het hoeft niet altijd kommer en kwel te zijn, het hoeft niet altijd rustpuntjes te zijn. Soms moet je er gewoon even uit. Goed voor jezelf zorgen, koffertje erbij, ontbijtje erbij en de radio lekker hard, zodat de buren ook wakker worden die geen wekkerradio meer nodig hebben. Met nu Blondie, 1979, hier is Dreamin'.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Christa Pike zou na 2 dodelijke injecties nog in leven zijn. Dat melden Amerikaanse en Britse media op basis van haar advocaten en getuigen. Volgens de BBC is Pike naar een ziekenhuis gebracht. Haar advocaten zeggen dat ze nog een hartslag heeft. Pike kreeg de doodstraf voor moord in 1995. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat het nog te vroeg is om te bepalen of Iran betrokken was bij het gewelddadige incident aan boord van een Fly Dubai-vlucht van Dubai naar Tel Aviv. De piloot wordt onderzocht in Saoedi-Arabië. Volgens Israël was de daad jihadistisch gemotiveerd en wilde de aanvaller het toestel laten neerstorten. De website van hackersgroep Shiny Hunters is woensdag offline gegaan. De groep claimde een hack waarbij gegevens van duizenden FBI-agenten zijn buitgemaakt. De site verdween een dag na een deadline aan de FBI. Volgens de FBI hackten Shiny Hunters ruim 140 organisaties en inde de groep minstens $70 miljoen. De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, heeft Project Meridian aangekondigd. Een onderzoek naar de toekomst van oorlogsvoering. Elon Musk gaat het project leiden, samen met Palmer Luckey en voormalig voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Newt Gingrich. Het project onderzoekt welke wapens en systemen in de toekomst nodig zijn. Dan heb ik nog het weer. De komende uren wordt het onbestendiger, met kans op motregen en plaatselijk neerslag. Het blijft ongeveer 19 graden. Er staat een matige zuidenwind. Op dit moment valt er al motregen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

De Lido Shuffle van de Buzzcocks 1977. Dit is Feel Good Radio, de beste en de mooiste classic hits. En de Beatles, ja, die draaien ook regelmatig. Deze hoor je iets minder vaak. I Should Have Known Better, nu op Feel Good Radio 60s en 70s.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: Beleef de ultieme musical hit Petticoat. Muziektheater Odes brengt Petticoat naar de Rijswijkse Schouwburg. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober. Mis dit kleurrijke, spectaculaire, meeslepende verhaal. Vol met dans en zang niet. Koop je kaarten op muziektheaterodes.nl of op rijswijkschouwburg.nl voordat het te laat is.
2: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
3: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De CAO-lonen zijn in het derde kwartaal gemiddeld 4% gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2025. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Een jaar eerder was de stijging nog 4,6%. Gecorrigeerd voor inflatie kwamen de lonen gemiddeld 0,8% hoger uit. Christa Pike zou na 2 dodelijke injecties nog in leven zijn. Dat melden Amerikaanse en Britse media op basis van haar advocaten en getuigen. Volgens de BBC is Pike naar een ziekenhuis gebracht. Haar advocaten zeggen dat ze nog een hartslag heeft. Pike kreeg de doodstraf voor moord in 1995. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat het nog te vroeg is om te bepalen of Iran betrokken was bij het gewelddadige incident aan boord van een Fly Dubai-vlucht van Dubai naar Tel Aviv. De piloot wordt onderzocht in Saoedi-Arabië. Volgens Israël was de daad jihadistisch gemotiveerd en wilde de aanvaller het toestel laten neerstorten. De website van hackersgroep Shiny Hunters is woensdag offline gegaan. De groep claimde een hack waarbij gegevens van duizenden FBI-agenten zijn buitgemaakt. De site verdween een dag na een deadline aan de FBI. Volgens de FBI hackten Shiny Hunters ruim 140 organisaties en inden de groep minstens $70 miljoen. Dan heb ik nog het weer. De rest van de dag blijft plaatselijk neerslag mogelijk. Het is overwegend bewolkt. Er staat een matige wind uit het zuid-zuidwesten. De temperatuur blijft rond 19 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
4: Joey Koeikoes.
5: En weer een nieuw uur met alleen maar 60s en 70s hits. Nina Simone, Ramses.

Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren. Al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen. Van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen. Dat houdt de zaak

verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd, ik heb geen bezit

begrijp niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

You are as cold as ice. Het is beter dat het niet tegen je gericht wordt, ja toch? Foreigner. En daarvoor nog The Generals and the Supremes, The Motown Sound and Where Did Our Love Go. Ik vind het heerlijk dat je samen met ons wakker wordt. Met heel veel fijne liedjes en natuurlijk elk half uur een update van het nieuws met Esmee. Zij is ook bij natuurlijk gezellig in de studio. We maken er een feestje van, nu met Brad. Een rustpuntje, hier is If.

0: Op zoek naar een nieuwe auto of bedrijfswagen? Ontdek bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft de nieuwste Renault en Dacia-modellen. Profiteer van scherpe acties en rij zorgeloos met private lease. Met een ruim aanbod occasions en vakkundig onderhoud ben je altijd goed onderweg. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Voor al jouw mobiliteit.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De CAO-lonen zijn in het derde kwartaal gemiddeld 4% gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2025. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Een jaar eerder was de stijging nog 4,6%. Gecorrigeerd voor inflatie kwamen de lonen gemiddeld 0,8% hoger uit. Christa Pike zou na 2 dodelijke injecties nog in leven zijn. Dat melden Amerikaanse en Britse media op basis van haar advocaten en getuigen. Volgens de BBC is Pike naar een ziekenhuis gebracht. Haar advocaten zeggen dat ze nog een hartslag heeft. Pike kreeg de doodstraf voor moord in 1995. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat het nog te vroeg is om te bepalen of Iran betrokken was bij het gewelddadige incident aan boord van een Fly Dubai-vlucht van Dubai naar Tel Aviv. De piloot wordt onderzocht in Saoedi-Arabië. Volgens Israël was de daad jihadistisch gemotiveerd en wilde de aanvaller het toestel laten neerstorten. De website van hackersgroep Shiny Hunters is woensdag offline gegaan. De groep claimde een hack waarbij gegevens van duizenden FBI-agenten zijn buitgemaakt. De site verdween een dag na een deadline aan de FBI. Volgens de FBI hackten Shiny Hunters ruim 140 organisaties en inden de groep minstens $70 miljoen. Dan heb ik nog het weer. De rest van de dag blijft plaatselijk neerslag mogelijk. Het is overwegend bewolkt. Er staat een matige wind uit het zuid-zuidwesten. De temperatuur blijft rond 19 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

De New Seekers, Back, Steal or Borrow. Deze mevrouw werd geboren als Marlena Burgess. Ze trad op met grote artiesten als Count Basie. En zo overleed in 2024 op 81-jarige leeftijd. Marlena Shaw is hier. En California Soul. Feel Good Radio.

Alleen maar klassiekers die je meezingt en waar je mooie herinneringen bij hebt. Dit was Supertramp, Breakfast in America. En Bruce Channel hoorde je ook nog een Hey Baby. We gaan zo meteen naar Esmee. Het nieuws van 9 uur komt eraan. Eerst de Gibson Brothers.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks? De
1: Bellijn! We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De nieuwe wet voor zelfstandigen is concreter ingevuld. Een ZZP'er moet in 2 kalenderjaren minstens 3 opdrachtgevers hebben gehad. Ook zijn een BTW-nummer en bescherming tegen risico's nodig. Het minimumbedrag staat nog niet vast. Tot en met 29 oktober kunnen betrokkenen reageren. De omzet van Nederlandse winkels is in augustus met 3,5% gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat is de grootste groei in bijna een jaar. Vooral de non-food sector groeide, met 5%. Online steeg de omzet met 6,2%. Prijsverhogingen speelden een rol. De Rijksoverheid, provincies, gemeenten en onderwijsinstellingen gaan meer openbare broncodes gebruiken voor hun software. Ook gaan ze meer samenwerken op softwareniveau. Zo kunnen computerprogramma's makkelijker worden aangepast of vervangen. Andere organisaties kunnen zich later bij het akkoord aansluiten, meldt het ministerie. Pakistan zegt bij luchtaanvallen op Afghanistan zeker 22 terroristen te hebben gedood. Ook zouden wapens en munitie zijn vernietigd. Volgens een Taliban-woordvoerder zijn 9 Afghaanse burgers, onder wie vrouwen en kinderen, omgekomen en 11 gewond geraakt. 3 huizen zouden zijn verwoest. Dan heb ik nog het weer. De komende uren is er kans op neerslag. Het blijft overwegend bewolkt met een matige wind uit het zuid-zuidwesten. De temperatuur blijft rond 19 graden en schommelt daar de komende uren nauwelijks omheen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Joey Coeypoets. Feel Good Radio 60s en 70s is het radiostation dat jou wakker maakt met Frank Farian zometeen. En eerst Rolling Stone.

1960, het randje van de platen die we kunnen draaien. Everly Brothers en Cathy's Clown. En ook nog Rocky van Frank Farian. De man die natuurlijk achter Boney M. zat vroeger. Wat heerlijk dat hij aanstaat. Feel Good Radio met de fijnste classic hits. 60s en 70s. Ja, en deze, 1971, staat op nummer 509 in mijn jukebox. Wat een prachtige plaat van The Temptations. Just My Imagination.

Barry White op Feel Good Radio, You See The Trouble With Me. Straks na 10 uur dan is onze bellijn weer geopend op 085-8200-899. Dat is het telefoonnummer van onze bellijn. Nog een keer 085-8200-899. Als je het leuk vindt om buiten de uitzending even te kletsen, even een luisterend oor, dan kan dat, want onze collega's van de bellijn die zijn dan beschikbaar vanaf 10 uur via 085-8200-899. En je komt dus niet in de uitzending. Gewoon even lekker kletsen. Hier is Joe Jackson.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De nieuwe wet voor zelfstandigen is concreter ingevuld. Een ZZP'er moet in 2 kalenderjaren minstens 3 opdrachtgevers hebben gehad. Ook zijn een BTW-nummer en bescherming tegen risico's nodig. Het minimumbedrag staat nog niet vast. Tot en met 29 oktober kunnen betrokkenen reageren. De omzet van Nederlandse winkels is in augustus met 3,5% gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat is de grootste groei in bijna een jaar. Vooral de non-food sector groeide, met 5%. Online steeg de omzet met 6,2%. Prijsverhogingen speelden een rol. De Rijksoverheid, provincies, gemeenten en onderwijsinstellingen gaan meer openbare broncodes gebruiken voor hun software. Ook gaan ze meer samenwerken op softwareniveau. Zo kunnen computerprogramma's makkelijker worden aangepast of vervangen. Andere organisaties kunnen zich later bij het akkoord aansluiten, meldt het ministerie. Pakistan zegt bij luchtaanvallen op Afghanistan zeker 22 terroristen te hebben gedood. Ook zouden wapens en munitie zijn vernietigd. Volgens een Taliban-woordvoerder zijn 9 Afghaanse burgers, onder wie vrouwen en kinderen, omgekomen en 11 gewond geraakt. 3 huizen zouden zijn verwoest. Dan heb ik nog het weer. De komende uren is er kans op neerslag. Het blijft overwegend bewolkt met een matige wind uit het zuid-zuidwesten. De temperatuur blijft rond 19 graden en schommelt daar de komende uren nauwelijks omheen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Pergos Golas, ja, die scoorde deze dikke hit die we allemaal mee kunnen zingen natuurlijk. Op elk feestje past die nog steeds. Ja, op elk 60s en 70s feestje natuurlijk. Jorde, Lady Lay en Emma van Hot Chocolate zat er ook nog voor. Het is 9:30 geweest. Feel Good Radio staat aan op een mooie nieuwe dag. 1 oktober vandaag. Met George Baker, die komt eraan zometeen. En If I Were a Carpenter mag je meezingen nu van de 4 Time.

down. Heb ik te veel gezegd? Elke plaat die we draaien is raak. En elke plaat is ook weer een mooie herinnering. Dit is Feel Good Radio 60s en 70s Hits. Met Richie Family onderweg naar de Kinks. Waterloo Sunset.

dansen. Het mag met Feel Good Radio en de Richie Family. En we are the best disco in town. Ook nog in de Kings natuurlijk. En Waterloo Sunset. En zo gaan we richting 10 uur. En dat is goed nieuws. Want je kan lekker de radio aan laten staan. Lekker luisteren naar de beste classic hits. Maar als je het leuk vindt om even te kletsen. Om even je hart te luchten. Of als je op zoek bent naar een luisterend oor. Feel Good Radio heeft ook een bellijn. En die is zometeen vanaf 10 uur bereikbaar via 085 8200 899.

0: Beleef de ultieme musical hit Petticoat. Petticoat, Petticoat, lila geel. Muziektheater Odes brengt Petticoat naar de Rijswijkse Schouwburg. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober. Mis dit kleurrijke, spectaculaire, meeslepende verhaal. Vol met dans en zang niet. Koop je kaarten op muziektheaterodes.nl of op rijswijkschouwburg.nl voordat het te laat is.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De productie van de Nederlandse industrie is afgelopen maand sterk gegroeid. Volgens de Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement was dat de grootste stijging in bijna 4 jaar. De groei komt vooral door een forse toename van het aantal orders. Bedrijven gebruikten ook voorraden om aan de vraag te voldoen. De Russische schaakgrootmeester en Kremlin-criticus Garry Kasparov zegt dat hij op een Russische dodenlijst staat. Amerikaanse en Litouwse inlichtingendiensten hebben hem dat gemeld. Kasparov zegt niet onder te duiken. Hij blijft zich inzetten voor het vrijmaken van bevroren Russische tegoeden voor schadevergoeding aan Oekraïne. De Nederlandse musea trokken vorig jaar samen 31,6 miljoen bezoeken. Dat is een stijging van 2,6% ten opzichte van een jaar eerder. Het museumbezoek is daarmee bijna terug op het niveau van voor corona. In 2019 telden de musea 32,6 miljoen bezoeken. Senator Martin van Rooyen is opnieuw lijsttrekker van 50PLUS voor de Eerste Kamer. De partij heeft nu 1 zetel in de Senaat en verwacht door goede peilingen voor de Tweede Kamer flink te groeien. Wilma Schrover staat op 2. Martine Baai is 3. Zij zat 6 jaar in de Eerste Kamer en is nu wethouder in Blaricum. Dan heb ik nog het weer. De komende uren is er kans op neerslag. Het blijft overwegend bewolkt. De matige wind komt uit het zuidwesten. De temperatuur ligt nu rond 19 graden en blijft de komende uren schommelen rond 20 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Erwin van der Bliek.
0: Het is 1 oktober. Hallo oktober en hallo lieve luisteraars van onze mooie zender. Daar zijn we.

Samen een straatje om Der Rudi. Zo noemen ze hem in Duitsland. Rudi Carrel, groot hit voor de beste man in de jaren 70. Goedemorgen. 1 oktober, de 10e maand van het jaar is begonnen. We gaan het vieren de komende 3 uur met het mooiste uit de jaren 60 en 70. Bob Marley en de Wailers nu. Dit is Waiting in Vain.

0: Op zoek naar slim elektrisch rijden? De nieuwe elektrische Renault Twingo staat nu bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Compact, slim en klaar voor de toekomst. Kom langs voor een proefrit. Ontdek hoe je geld verdient met Vehicle to Grid. En rijd al vanaf €194 per maand met het Renault Relax plan. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Let op, geld lenen kost geld.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De productie van de Nederlandse industrie is afgelopen maand sterk gegroeid. Volgens de Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement was dat de grootste stijging in bijna 4 jaar. De groei komt vooral door een forse toename van het aantal orders. Bedrijven gebruikten ook voorraden om aan de vraag te voldoen. De Russische schaakgrootmeester en Kremlin-criticus Garry Kasparov zegt dat hij op een Russische dodenlijst staat. Amerikaanse en Litouwse inlichtingendiensten hebben hem dat gemeld. Kasparov zegt niet onder te duiken. Hij blijft zich inzetten voor het vrijmaken van bevroren Russische tegoeden voor schadevergoeding aan Oekraïne. De Nederlandse musea trokken vorig jaar samen 31,6 miljoen bezoeken. Dat is een stijging van 2,6% ten opzichte van een jaar eerder. Het museumbezoek is daarmee bijna terug op het niveau van voor corona. In 2019 telden de musea 32,6 miljoen bezoeken. Senator Martin van Rooyen is opnieuw lijsttrekker van 50PLUS voor de Eerste Kamer. De partij heeft nu 1 zetel in de Senaat en verwacht door goede peilingen voor de Tweede Kamer flink te groeien. Wilma Schrover staat op 2. Martine Baai is 3. Zij zat 6 jaar in de Eerste Kamer en is nu wethouder in Blaricum. Dan heb ik nog het weer. De komende uren is er kans op neerslag. Het blijft overwegend bewolkt. De matige wind komt uit het zuidwesten. De temperatuur ligt nu rond 19 graden en blijft de komende uren schommelen rond 20 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

De Mamas & Whatnots uit de jaren 70, eigenlijk de enige grote hit die ze ooit scoorden. Eer betoond aan de vrouw. Girls hoorde je hier op woensdag. Nee, donderdagmorgen alweer, ja. De dagen lijken soms een beetje op elkaar. En je moet echt even op de kalender kijken.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De Russische schaakgrootmeester en Kremlin-criticus Garry Kasparov zegt dat hij op een Russische dodenlijst staat. Amerikaanse en Litouwse inlichtingendiensten zouden hem daarover hebben geïnformeerd. Kasparov woont in New York en zegt zich niet het zwijgen te laten opleggen. Ook tegen Ilya Ponomaryov zou een moordplan zijn ontdekt. In België en Frankrijk zijn 21 verdachten gearresteerd in een onderzoek naar drugsmokkel via de luchthaven Zaventem. 19 verdachten werden woensdag in België aangehouden en 2 in Frankrijk. Eerder waren al 2 verdachten in Nederland opgepakt. In onderschepte koffers zaten onder meer cannabis en cocaïne. Rijkswaterstaat noemt donderdag de drukste donderdagochtendspits van 2026. Op het hoogtepunt stond er 577 kilometer file. Door regen en ongelukken was de vertraging op de A7 en A9 in Noord-Holland ongeveer 70 minuten. De productie van de Nederlandse industrie is afgelopen maand sterk gegroeid. Volgens de Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement was dat de grootste stijging in bijna 4 jaar. De groei komt vooral door een forse toename van het aantal orders. Bedrijven gebruikten ook voorraden om aan de vraag te voldoen. Dan heb ik nog het weer. In de komende uren blijft neerslag mogelijk. Het weerbeeld verandert weinig. Het blijft overwegend bewolkt met een matige wind uit het zuidwesten. De temperatuur schommelt nauwelijks en blijft rond 20 graden. Op dit moment is het 19 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Erwin van der Bliek. 11 uur geweest op de eerste dag van oktober. Goedemorgen, het laatste kwartaal van het jaar is begonnen.

En zo is dat. Voor minder doen we het niet. Gewoon de volle 6 minuut 20 mensen de Eagles en Hotel California. Hier op de donderdagmorgen van de Feel Good 60s en 70s. Ik zit ineens te bedenken, over 10 dagen ben ik jarig. Op een zondag, dat is wel een lekkere dag, zeg. En het wordt vast een lovely day. We gaan naar de jaren 70 met een van mijn allerbeste artiesten uit dat decennium. Bill Withers.

0: Beleef de ultieme musical hit Petticoat. Petticoat, Petticoat, roze, lila, gele, vloot. Muziektheater Odes brengt Petticoat naar de Rijswijkse Schouwburg. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober. Mis dit kleurrijke, spectaculaire, meeslepende verhaal. Vol met dans en zang niet. Koop je kaarten op muziektheaterodes.nl of op rijswijkschouwburg.nl voordat het te laat is.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De Russische schaakgrootmeester en Kremlin-criticus Garry Kasparov zegt dat hij op een Russische dodenlijst staat. Amerikaanse en Litouwse inlichtingendiensten zouden hem daarover hebben geïnformeerd. Kasparov woont in New York en zegt zich niet het zwijgen te laten opleggen. Ook tegen Ilya Ponomaryov zou een moordplan zijn ontdekt. In België en Frankrijk zijn 21 verdachten gearresteerd in een onderzoek naar drugsmokkel via de luchthaven Zaventem. 19 verdachten werden woensdag in België aangehouden en 2 in Frankrijk. Eerder waren al 2 verdachten in Nederland opgepakt. In onderschepte koffers zaten onder meer cannabis en cocaïne. Rijkswaterstaat noemt donderdag de drukste donderdagochtendspits van 2026. Op het hoogtepunt stond er 577 kilometer file. Door regen en ongelukken was de vertraging op de A7 en A9 in Noord-Holland ongeveer 70 minuten. De productie van de Nederlandse industrie is afgelopen maand sterk gegroeid. Volgens de Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement was dat de grootste stijging in bijna 4 jaar. De groei komt vooral door een forse toename van het aantal orders. Bedrijven gebruikten ook voorraden om aan de vraag te voldoen. Dan heb ik nog het weer. In de komende uren blijft neerslag mogelijk. Het weerbeeld verandert weinig. Het blijft overwegend bewolkt met een matige wind uit het zuidwesten. De temperatuur schommelt nauwelijks en blijft rond 20 graden. Op dit moment is het 19 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Diepenbrock. Oh, darling, daarna hebben we niet zo gek veel meer gehoord van die Theo Diepenbrock. Waar is hij gebleven? Leeft hij überhaupt nog? Ik heb werkelijk geen idee. Donderdagmorgen en het is tijd om even je disco-schoentjes aan te trekken. Voor Donna Summer, hier is Last.

0: Op zoek naar een nieuwe auto of bedrijfswagen? Ontdek bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft de nieuwste Renault en Dacia modellen. Profiteer van scherpe acties en rij zorgeloos met private lease. Met een ruim aanbod occasions en vakkundig onderhoud ben je altijd goed onderweg. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Voor al jouw mobiliteit.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De verkoop van nieuwe auto's is in de eerste 9 maanden met bijna 2% gedaald. In september steeg de verkoop met bijna 13%. Volgens autobrancheorganisaties komt dat door nieuwe belastingregels. Werkgevers betalen volgend jaar fors meer voor auto's met een verbrandingsmotor. Griekenland wil dat asielprocedures tijdelijk kunnen worden opgeschort bij een onverwachte toestroom van veel asielzoekers. Dat zei minister Thanos Plevris in Luxemburg. Volgens hem is dat nodig na de komst van tienduizenden asielzoekers naar de Spaanse exclave Ceuta eind juli. EU-ministers bespreken donderdag mogelijke noodmaatregelen. Waterschappen roepen dierenbezitters in aanloop naar Dierendag op verstandig om te gaan met middelen tegen vlooien en teken. Stoffen daarin kunnen de waterkwaliteit aantasten en via haren, ontlasting en afvalwater in sloten en vijvers terechtkomen. Dierenarts Stijn Peters adviseert ontlasting bij het restafval te doen. Ook Franse studenten sluiten zich aan bij protesten tegen het onderwijs. Universiteitsgebouwen in Parijs, Lyon, Poitiers, Straatsburg en Marseille zijn geblokkeerd. Demonstranten klagen over grote klassen, gebrekkige gebouwen en volle roosters. De afgelopen dagen zijn meer dan 1000 mensen gearresteerd, onder wie veel minderjarigen. Dan heb ik nog het weer. De komende uren blijft neerslag mogelijk. Het blijft overwegend bewolkt met een matige wind uit het west-zuidwesten. Aan de temperatuur verandert weinig. Die blijft rond 20 graden. Op dit moment is het 20 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Erwin van der Brink.
4: Ach, wat is het toch lekker. De lunch wordt weer opgediend. En een laatste gezonde lunch. Morgen gaan we naar de snacks, hè, dat weet je. Ja. Dit is First Choice.

roll tijdens de lunch, niks mis mee. Lynyrd Skynyrd was dat hier op Feel Good 60s en 70s. Hallo. Als je aan de lunch zit, eet smakelijk. Je doet er een lekker muziekje bij. Dit komt uit de jaren 70 en het luncht lekker weg, hoor. The Alessi Brothers and All For A Reason.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De verkoop van nieuwe auto's is in de eerste 9 maanden met bijna 2% gedaald. In september steeg de verkoop met bijna 13%. Volgens autobrancheorganisaties komt dat door nieuwe belastingregels. Werkgevers betalen volgend jaar fors meer voor auto's met een verbrandingsmotor. Griekenland wil dat asielprocedures tijdelijk kunnen worden opgeschort bij een onverwachte toestroom van veel asielzoekers. Dat zei minister Thanos Plevris in Luxemburg. Volgens hem is dat nodig na de komst van tienduizenden asielzoekers naar de Spaanse exclave Ceuta eind juli. EU-ministers bespreken donderdag mogelijke noodmaatregelen. Waterschappen roepen dierenbezitters in aanloop naar Dierendag op verstandig om te gaan met middelen tegen vlooien en teken. Stoffen daarin kunnen de waterkwaliteit aantasten en via haren, ontlasting en afvalwater in sloten en vijvers terechtkomen. Dierenarts Stijn Peters adviseert ontlasting bij het restafval te doen. Ook Franse studenten sluiten zich aan bij protesten tegen het onderwijs. Universiteitsgebouwen in Parijs, Lyon, Poitiers, Straatsburg en Marseille zijn geblokkeerd. Demonstranten klagen over grote klassen, gebrekkige gebouwen en volle roosters. De afgelopen dagen zijn meer dan 1000 mensen gearresteerd, onder wie veel minderjarigen. Dan heb ik nog het weer. De komende uren blijft neerslag mogelijk. Het blijft overwegend bewolkt met een matige wind uit het west-zuidwesten. Aan de temperatuur verandert weinig. Die blijft rond 20 graden. Op dit moment is het 20 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Beleef de ultieme musical hit Petticoat. Petticoat, Petticoat, roze, lila, gele, vloog. Muziektheater Odes brengt Petticoat naar de Rijswijkse Schouwburg. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober. Mis dit kleurrijke, spectaculaire, meeslepende verhaal. Vol met dans en zang niet. Koop je kaarten op muziektheaterodes.nl of op rijswijkschouwburg.nl voordat het te laat is.
1: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. We zitten voor je klaar. Horen we je straks? De Bellijn.
2: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
3: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Studenten hebben zich in Frankrijk aangesloten bij protesten tegen problemen in het onderwijs. In Parijs, Lyon, Poitiers, Straatsburg en Marseille zijn campusgebouwen geblokkeerd. De afgelopen dagen zijn meer dan 1000 mensen gearresteerd. Ook in Luik zijn scholen geblokkeerd en brandjes gesticht. Minister David van Wil is tevreden dat de Europese Unie dit jaar geen begrotingssteun meer geeft aan Sierra Leone. Nederland wil dat Sierra Leone Jos Leidekkers uitlevert. Volgens de Telegraaf gaat het om 18 miljoen euro. Van Wil pleit voor sancties tegen landen die drugscriminelen beschermen. Nederland is opnieuw uitgenodigd voor overleg met de Verenigde Staten en een selecte groep NAVO-landen. De landen komen later deze maand bijeen in Polen. Ook Duitsland, Polen, Zweden, Finland en Noorwegen zijn uitgenodigd. Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Italië ontbreken opnieuw. 4 mensen zijn overleden na een besmetting met het Westnijlvirus. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Sinds de vorige update van 24 september zijn 12 nieuwe besmettingen geregistreerd. Alle patiënten kregen het virus door een beet van een besmette mug. In Nederland zijn nu 56 besmettingen gemeld. Dan nog het weer. De temperatuur ligt rond de 20 graden. Er is afwisselend zon en bewolking. De matige wind komt uit het west-zuidwesten. De rest van de dag blijft de temperatuur rond 20 graden en is er kans op een bui. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

0: Op zoek naar slim elektrisch rijden. De nieuwe elektrische Renault Twingo staat nu bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Compact, slim en klaar voor de toekomst. Kom langs voor een proefrit. Ontdek hoe je geld verdient met Vehicle to Grid. En rijd al vanaf €194 per maand met het Renault Relax plan. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Let op, geld lenen kost geld.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Studenten hebben zich in Frankrijk aangesloten bij protesten tegen problemen in het onderwijs. In Parijs, Lyon, Poitiers, Straatsburg en Marseille zijn campusgebouwen geblokkeerd. De afgelopen dagen zijn meer dan 1000 mensen gearresteerd. Ook in Luik zijn scholen geblokkeerd en brandjes gesticht. Minister David van Wiel is tevreden dat de Europese Unie dit jaar geen begrotingssteun meer geeft aan Sierra Leone. Nederland wil dat Sierra Leone Jos Leidekkers uitlevert. Volgens de Telegraaf gaat het om €18 miljoen. Van Wiel pleit voor sancties tegen landen die drugscriminelen beschermen. Nederland is opnieuw uitgenodigd voor overleg met de Verenigde Staten en een selecte groep NAVO-landen. De landen komen later deze maand bijeen in Polen. Ook Duitsland, Polen, Zweden, Finland en Noorwegen zijn uitgenodigd. Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Italië ontbreken opnieuw. 4 mensen zijn overleden na een besmetting met het Westnijlvirus. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Sinds de vorige update van 24 september zijn 12 nieuwe besmettingen geregistreerd. Alle patiënten kregen het virus door een beet van een besmette mug. In Nederland zijn nu 56 besmettingen gemeld. Dan nog het weer. De temperatuur ligt rond de 20 graden. Er is afwisselend zon en bewolking. De matige wind komt uit het west-zuidwesten. De rest van de dag blijft de temperatuur rond 20 graden en is er kans op een bui. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Een Frans marineschip heeft vorige week 10 schepen begeleid door de zeestraat Bab al-Mandeb. Dat meldt een legerwoordvoerder. Het schip maakt deel uit van de Europese missie Aspides, die de scheepvaart in de Rode Zee moet beschermen tegen aanvallen van de Houthis. De EU verhoogde 2 weken geleden het waarschuwingsniveau. 4 mensen zijn overleden na een besmetting met het West-Nijl-virus. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu meldt 12 nieuwe besmettingen. Alle patiënten zijn gebeten door een besmette mug. Het totaal komt op 56 besmettingen en 9 sterfgevallen in 2026. De uitbraak lijkt over de piek heen. Justitieminister David van Wil noemt het stopzetten van de Europese begrotingssteun aan Sierra Leone geen te zwaar middel. Volgens hem kan Sierra Leone veroordeelde drugscrimineel Jos Leidekkers binnen 24 uur oppakken en aan Nederland uitleveren. Anders wil Nederland de druk via andere wegen opvoeren. Vereniging Eigen Huis noemt het plan van minister Eleanor Boekholt O'Sullivan voor een verplicht register van makelaars slechts een deel van de oplossing. De minister wil wettelijke gedrags- en kwaliteitseisen invoeren omdat zelfregulering tekortschiet. Regels voor het koopproces vindt ze te ingrijpend. Dan nog het weer. In de komende uren kan er neerslag vallen. Het blijft overwegend bewolkt. Er waait een matige wind uit het westen. Aan de temperatuur verandert weinig. Die blijft rond de 20 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Een Frans marineschip heeft vorige week 10 schepen begeleid door de zeestraat Bab al-Mandeb. Dat meldt een legerwoordvoerder. Het schip maakt deel uit van de Europese missie Aspides, die de scheepvaart in de Rode Zee moet beschermen tegen aanvallen van de Houthis. De EU verhoogde 2 weken geleden het waarschuwingsniveau. 4 mensen zijn overleden na een besmetting met het West-Nijl-virus. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu meldt 12 nieuwe besmettingen. Alle patiënten zijn gebeten door een besmette mug. Het totaal komt op 56 besmettingen en 9 sterfgevallen in 2026. De uitbraak lijkt over de piek heen. Justitieminister David van Wil noemt het stopzetten van de Europese begrotingssteun aan Sierra Leone geen te zwaar middel. Volgens hem kan Sierra Leone veroordeelde drugscrimineel Jos Leidekkers binnen 24 uur oppakken en aan Nederland uitleveren. Anders wil Nederland de druk via andere wegen opvoeren. Vereniging Eigen Huis noemt het plan van minister Eleanor Boekholt O'Sullivan voor een verplicht register van makelaars slechts een deel van de oplossing. De minister wil wettelijke gedrags- en kwaliteitseisen invoeren omdat zelfregulering tekortschiet. Regels voor het koopproces vindt ze te ingrijpend. Dan nog het weer. In de komende uren kan er neerslag vallen. Het blijft overwegend bewolkt. Er waait een matige wind uit het westen. Aan de temperatuur verandert weinig. Die blijft rond de 20 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

zullen doen. Gauw met het zweet op ons gezicht om alleen door te gaan. In een loopgraaf zonder licht, we zullen door.

0: en luisteren naar Feel Good 60s en 70s? Ga naar feelgoodradio.nl.
1: Beleef de ultieme musical hit Petticoat.
2: Petticoat, Petticoat, roze lila geel.
1: Muziektheater Odes brengt Petticoat naar de Rijswijkse Schouwburg op zaterdag 3 en zondag 4 oktober. Mis dit kleurrijke, spectaculaire, meeslepende verhaal vol met dans en zang niet. Koop je kaarten op muziektheaterodes.nl of op rijswijkschouwburg.nl voordat het te laat is.
0: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
3: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. FNV en CNV dreigen met stakingen in het streekvervoer. Werkgevers hebben tot 7 oktober om 12 uur 's middags voor een akkoord over een CAO. Vanaf 12 oktober willen de bonden wekelijks een stakingsdag tot kerstmis. Ze eisen dat verslechteringen verdwijnen en willen 6% loonsverhoging. Albeda en Zadkine willen fuseren tot één mbo-instelling voor Rotterdam-Rijnmond. Samen leiden de scholen ongeveer 38.000 leerlingen op. De snel veranderende arbeidsmarkt is een reden voor de fusie. Die kan op zijn vroegst in schooljaar 2028 tot 2009 ingaan. Een Frans marineschip heeft vorige week 10 schepen begeleid door de zeestraat Bab al-Mandeb. Dat meldt een legerwoordvoerder. Het schip maakt deel uit van de Europese missie Aspides, die de scheepvaart in de Rode Zee moet beschermen tegen aanvallen van de Houthis. De EU verhoogde 2 weken geleden het waarschuwingsniveau. 4 mensen zijn overleden na een besmetting met het Westnijlvirus. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu meldt 12 nieuwe besmettingen. Alle patiënten

0: patiënten zijn gebeten door een besmette mug. Het totaal komt op 56 besmettingen en 9 sterfgevallen in 2026. De uitbraak lijkt over de piek heen. Dan nog het weer. De komende uren is er plaatselijk wat neerslag. Het blijft overwegend bewolkt. De temperatuur blijft rond 20 graden. Er waait een matige wind uit het westen. Op dit moment is het ook ongeveer 20 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Op zoek naar een nieuwe auto of bedrijfswagen? Ontdek bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft de nieuwste Renault en Dacia-modellen. Profiteer van scherpe acties en rij zorgeloos met private lease. Met een ruim aanbod occasions en vakkundig onderhoud ben je altijd goed onderweg. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Voor al jouw mobiliteit.
1: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. We zitten voor je klaar. Horen we je straks? De Bellijn.
2: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
3: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. FNV en CNV dreigen met stakingen in het streekvervoer. Werkgevers hebben tot 7 oktober om 12 uur 's middags voor een akkoord over een CAO. Vanaf 12 oktober willen de bonden wekelijks een stakingsdag tot kerstmis. Ze eisen dat verslechteringen verdwijnen en willen 6% loonsverhoging. Albeda en Zadkine willen fuseren tot één mbo-instelling voor Rotterdam-Rijnmond. Samen leiden de scholen ongeveer 38.000 leerlingen op. De snel veranderende arbeidsmarkt is een reden voor de fusie. Die kan op zijn vroegst in schooljaar 2028 tot 2009 ingaan. Een Frans marineschip heeft vorige week 10 schepen begeleid door de zeestraat Bab al-Mandeb. Dat meldt een legerwoordvoerder. Het schip maakt deel uit van de Europese missie Aspides, die de scheepvaart in de Rode Zee moet beschermen tegen aanvallen van de Houthis. De EU verhoogde 2 weken geleden het waarschuwingsniveau. 4 mensen zijn overleden na een besmetting met het West-Nijl-virus. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu meldt 12 nieuwe besmettingen. Alle patiënten zijn gebeten door een besmette mug. Het totaal komt op 56 besmettingen en 9 sterfgevallen in 2026. De uitbraak lijkt over de piek heen. Dan nog het weer. De komende uren is er plaatselijk wat neerslag. Het blijft overwegend bewolkt. De temperatuur blijft rond 20 graden. Er waait een matige wind uit het westen. Op dit moment is het ook ongeveer 20 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven, een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

voorbij zou gaan. Wat leefden ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De drie vakantieparken van Peter Gillis kunnen ruim 27 miljoen euro opleveren. Dat bedrag is donderdag geboden tijdens veilingen die zijn georganiseerd door schuldeiser Mark van Rooij. Het gaat om Prinsenmeer, Brugse Heide en Stadsresort Valkenburg. Van Rooij beslist komende week aan welke bieders hij de parken verkoopt. De replica van het VOC-schip de Batavia is donderdagmiddag teruggekeerd in Lelystad. In Amsterdam kreeg het schip een stalen draagconstructie om het beter te beschermen. Het onderhoud vindt de komende jaren in Lelystad plaats. De Batavia is een reconstructie van een Oost-Indië-vaarder uit 1628. De piloot die woensdag tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv zijn collega

0: lichaam neerstak, heeft de Omaanse nationaliteit. Dat zegt de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Volgens hem is de piloot een geradicaliseerde islamist. Inzittenden overmeesterden hem. Het vliegtuig landde veilig in het Saoedische Tabuk. De piloot is daar gevangen gezet. De Franse premier Sébastien Lecornu wil de staatsschuld terugdringen met een besparing van 54 miljard euro. Zijn plan bevat hogere btw- en inkomstenbelasting, meer belasting op pensioenen en het beperken of bevriezen van toeslagen. Lecornu waarschuwt voor de snel stijgende kosten van de staatsschuld. Dan nog het weer. De komende uren verandert er weinig. Het blijft rond 20 graden met een afwisseling van zon- en wolkenvelden. Een enkele bui is niet uitgesloten. De matige wind komt uit het westen en houdt aan. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Erwin van der Brink.
2: Hallo oktober en hallo lieve luisteraars van onze mooie zender.

Demis Roussos, misschien wel de grootste held die Griekenland ooit heeft voortgebracht. Ja, dat zou zomaar kunnen. Hij heeft er zoveel iets gescoord in de jaren 70... maar nog steeds heel veel mensen op handen gedragen. En terecht ook natuurlijk. Hey, goedemiddag, het is 1 oktober. Ja, ja, de tiende maand van het jaar is gewoon lachend begonnen. En dat geldt ook voor mijn tweede radioshow voor 1 oktober dus. Lekker man, ik heb snode plannen tot 7 uur. Ik heb een enorme stapel platen. Die gaat er helemaal doorheen vanmiddag. En ik heb een grote dame voor hier klaarstaan. De Sandy Coast zometeen. En Bob Dylan ook onderweg. En nu even lekker dansen met Sister Sledge en Thinking of You.

0: beleef de ultieme musical hit Petticoat. Petticoat, Petticoat, roze, lila, geel. Muziektheater Odes brengt Petticoat naar de Rijswijkse Schouwburg. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober. Mis dit kleurrijke, spectaculaire, meeslepende verhaal. Vol met dans en zang niet. Koop je kaarten op muziektheaterodes.nl of op rijswijkschouwburg.nl voordat het te laat is.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De drie vakantieparken van Peter Gillis kunnen ruim 27 miljoen euro opleveren. Dat bedrag is donderdag geboden tijdens veilingen die zijn georganiseerd door schuldeiser Mark van Rooij. Het gaat om Prinsenmeer, Brugse Heide en Stadsresort Valkenburg. Van Rooij beslist komende week aan welke bieders hij de parken verkoopt. De replica van het VOC-schip de Batavia is donderdagmiddag teruggekeerd in Lelystad. In Amsterdam kreeg het schip een stalen draagconstructie om het beter te beschermen. Het onderhoud vindt de komende jaren in Lelystad plaats. De Batavia is een reconstructie van een Oost-Indiëvaarder uit 1628. De piloot die woensdag tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv zijn collega neerstak, heeft de Omaanse nationaliteit. Dat zegt de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Volgens hem is de piloot een geradicaliseerde islamist. Inzittenden overmeesterden hem. Het vliegtuig landde veilig in het Saoedische Tabuk. De piloot is daar gevangen gezet. De Franse premier Sébastien Lecornu wil de staatsschuld terugdringen met een besparing van 54 miljard euro. Zijn plan bevat hogere btw- en inkomstenbelasting, meer belasting op pensioenen en het beperken of bevriezen van toeslagen. Lecornu waarschuwt voor de snel stijgende kosten van de staatsschuld. Dan nog het weer. De komende uren verandert er weinig. Het blijft rond 20 graden met een afwisseling van zon- en wolkenvelden. Een enkele bui is niet uitgesloten. De matige wind komt uit het westen en houdt aan. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

We kennen ze natuurlijk van die grote knijter in Mexico. Dus als die andere van ze, The Last of His Singers. En To My Father's House hier op donderdagmiddag 1 oktober. Ja, ja, welkom. Het is de 10e maand van het jaar. Het laatste kwartaal van 2026 is alweer begonnen. Nog even, we zitten onder de kerstboom verder. Ik ruik de dennennaalden al. Het is tijd voor Brian Ferry en die heeft een heel goed plan. Hey, let's stick together.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. En bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: Op zoek naar slim elektrisch rijden? De nieuwe elektrische Renault Twingo staat nu bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Compact, slim en klaar voor de toekomst. Kom langs voor een proefrit. Ontdek hoe je geld verdient met Vehicle to Grid. En rijd al vanaf €194 per maand met het Renault Relax plan. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Let op, geld lenen kost geld.
2: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
3: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De mensenrechtenchef van de Verenigde Naties, Volker Türk, noemt de mislukte executie van Christa Pike een teken van de wreedheid van de doodstraf. Hij roept op die af te schaffen en vraagt Tennessee Pike niet opnieuw te executeren. De staat heeft executies inmiddels tot nader order opgeschort. De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag hoger geopend. Vooral een optimistische vooruitblik van chipfabrikant Micron Technology gaf de techsector steun. Hogere olieprijzen temperden het enthousiasme. De Dow Jones en Nasdaq stegen met 0,5%. De Standard & Poor's 500 met 0,3%. De drie vakantieparken van Peter Gillis kunnen ruim €27 miljoen opleveren. Dat bedrag is donderdag geboden tijdens veilingen die zijn georganiseerd door schuldeiser Mark van Rooij. Het gaat om Prinsenmeer, Brugse Heide en Stadsresort Valkenburg. Van Rooij beslist komende week aan welke bieders hij de parken verkoopt. De replica van het VOC-schip de Batavia is donderdagmiddag teruggekeerd in Lelystad. In Amsterdam kreeg het schip een stalen draagconstructie om het beter te beschermen. Het onderhoud vindt de komende jaren in Lelystad plaats. De Batavia is een reconstructie van een Oost-Indiëvaarder uit 1628. Dan nog het weer. De komende uren is af en toe neerslag mogelijk, maar op veel momenten blijft het droog. Het blijft overwegend bewolkt. De matige wind komt uit het westen. De temperatuur daalt geleidelijk van 20 naar ongeveer 18 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
4: Erwin van der Brink.
5: Net 5 uur geweest. Het is de donderdagmiddag van Feel Good 60s en 70s. En er komt veel moois aan, joh. Dit zijn de shirts.

Dat zijn de Alpaatjes hier op Feel Good 60s en 70s. Gimme, gimme, gimme was een grote hit voor ze aan het eind van de jaren 70. Even een officiële waarschuwing. Je zou van de volgende plaat ontzettend in de war kunnen raken. Jammer, hoe dan? Nou, je gaat een paar keer denken dat hij afgelopen is. Maar dan gaat hij gewoon nog even door. Dat vonden ze grappig in de jaren 70. Het is Billy Swan. I can help.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De mensenrechtenchef van de Verenigde Naties, Volker Türk, noemt de mislukte executie van Christa Pike een teken van de wreedheid van de doodstraf. Hij roept op die af te schaffen en vraagt Tennessee Pike niet opnieuw te executeren. De staat heeft executies inmiddels tot nader order opgeschort. De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag hoger geopend. Vooral een optimistische vooruitblik van chipfabrikant Micron Technology gaf de techsector steun. Hogere olieprijzen temperden het enthousiasme. De Dow Jones en Nasdaq stegen met 0,5%. De Standard & Poor's 500 met 0,3%. De drie vakantieparken van Peter Gillis kunnen ruim 27 miljoen euro opleveren. Dat bedrag is donderdag geboden tijdens veilingen die zijn georganiseerd door schuldeiser Mark van Rooij. Het gaat om Prinsenmeer, Brugse Heide en Stadsresort Valkenburg. Van Rooij beslist komende week aan welke bieders hij de parken verkoopt. De replica van het VOC-schip de Batavia is donderdagmiddag teruggekeerd in Lelystad. In Amsterdam kreeg het schip een stalen draagconstructie om het beter te beschermen. Het onderhoud vindt de komende jaren in Lelystad plaats. De Batavia is een reconstructie van een Oost-Indië-vaarder uit 1628. Dan nog het weer. De komende uren is af en toe neerslag mogelijk, maar op veel momenten blijft het droog. Het blijft overwegend bewolkt. De matige wind komt uit het westen. De temperatuur daalt geleidelijk van 20 naar ongeveer 18 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Het is behoorlijk druk onderweg met ruim 150 kilometer file. Vooral ongelukken veroorzaken nu vertraging. Zo is de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht helemaal dicht na een ongeluk bij Zoetermeer. Verkeer richting Utrecht kan omrijden via Amsterdam over de A4 en de N11. Op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag ging het mis bij Nieuwerbrug. Na een ongeluk zijn hier twee rijstroken dicht. De vertraging is ruim een uur. Op de A16 Rotterdam-Breda bij afrit Dordrecht Centrum 25 minuten vertraging. En ook rijdt het langzaam op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Bij knooppunt Prins Klausplein is het oponthoud 25 minuten.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Wat hangt daar nou toch in de lucht, joh? Het valt een lief te zijn. John Paul Young was dat hier. En love is in the air. Laat dat in hemelsnaam echt tot in lengte der dagen zo blijven. Het is donderdagmiddag. Feel good, 60s en 70s. Wat dacht je van John Paul, George en Ringo? Hebben we altijd, vind je toch? Altijd goed. Het zijn de Beatles hier. En wat lekkere.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Premier Rob Jette zegt dat Nederland en bondgenoten Russische sabotage, cyberaanvallen en desinformatie moeten beantwoorden met meer steun aan Oekraïne. Rusland wil daarmee de Europese hulp aan Oekraïne ondermijnen. Jette neemt Russische dreigementen over kernwapens serieus, maar zegt dat de NAVO sterk genoeg is. De Indiaanse piloot Smit Maghar, die woensdag in de cockpit van een Fly Dubai-toestel met een mes werd aangevallen door zijn co-piloot, maakt het goed. Hij herstelt in een ziekenhuis in de Verenigde Arabische Emiraten. Het vliegtuig maakte een noodlanding in Tabuk in Saoedi-Arabië. Premier Rob Jette zegt dat het onderwijs niet hoeft op te draaien voor het schrappen van geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid. Volgens Jette komen werkgevers en werknemers met alternatieven. Zolang er geen akkoord ligt, moeten andere ministeries wel besparen. Het onderwijs zou daarbij voorop staan. Het Internationaal Strafhof in Den Haag heeft de overeenkomst met verzekeraar AXA per 1 oktober beëindigd. Beide partijen willen voorkomen dat Amerikaanse sancties AXA dwingen de dienstverlening aan het hof te staken. De Verenigde Staten hebben al sancties ingesteld tegen enkele medewerkers van het hof. Dan nog het weer. Het blijft de rest van de dag droog en overwegend bewolkt. Er staat een matige westenwind. De temperatuur blijft stabiel rond 18 graden. Op dit moment is het 20 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.

James Brown, it's a man's man's world hier op de donderdagavond van Feel Good 60s en 70s. Ik heb nog een uurtje zendtijd. Nou, die ga ik vullen met de allermooiste muziek ooit gemaakt. Hier is het Electric Light Orchestra. Uit de jaren 70. Dit is fijn, dit is sweet.

0: Op zoek naar een nieuwe auto of bedrijfswagen? Ontdek bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft de nieuwste Renault en Dacia modellen. Profiteer van scherpe acties en rij zorgeloos met private lease. Met een ruim aanbod occasions en vakkundig onderhoud ben je altijd goed onderweg. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Voor al jouw mobiliteit.
1: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks? De
2: Bellijn! Beleef de ultieme musical hit Petticoat. Petticoat, Petticoat, onze lila gele. Muziektheater Odes brengt Petticoat naar de Rijswijkse Schouwburg. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober. Mis dit kleurrijke, spectaculaire, meeslepende verhaal. Vol met dans en zang niet. Koop je kaarten op muziektheaterodes.nl of op rijswijkschouwburg.nl voordat het te laat is.
3: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
4: Jasper Marquies met het nieuws op Feel Good Radio. De aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag met een fors verlies gesloten. De AEX daalde 1,1% tot 1102,63 punten. Ook in Parijs, Londen en Frankfurt gingen de beurzen tot 1,6% omlaag. Beleggers maken zich zorgen over verder stijgende olieprijzen en rentes. Premier Rob Jette zegt dat Nederland en bondgenoten Russische sabotage, cyberaanvallen en desinformatie moeten beantwoorden met meer steun aan Oekraïne. Rusland wil daarmee de Europese hulp aan Oekraïne ondermijnen. Jette neemt Russische dreigementen over kernwapens serieus, maar zegt dat de NAVO sterk genoeg is. De Indiaanse piloot Smit Machar, die woensdag in de cockpit van een Fly Dubai-toestel met een mes werd aangevallen door zijn co-piloot, maakt het goed. Hij herstelt in een ziekenhuis in de Verenigde Arabische Emiraten. Het vliegtuig maakte een noodlanding in Tabuk, in Saoedi-Arabië. Premier Rob Jette zegt dat het onderwijs niet hoeft op te draaien voor het schrappen van geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid. Volgens Jette komen werkgevers en werknemers met alternatieven. Zolang er geen akkoord ligt, moeten andere ministeries wel besparen. Het onderwijs zou daarbij voorop staan. Dan nog het weer. Het blijft de rest van de dag droog en overwegend bewolkt. Er staat een matige westenwind. De temperatuur blijft stabiel rond 18 graden. Op dit moment is het 20 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Bob Marley en de Wailers. Ja man, jammin was dat hier. Nou, zo zijn we er toch weer prima doorgekomen. Hè? Die allereerste dag van oktober 2026. Morgen de Vrolijke Vrijdag, dan gaan we het verwelkomen. Het eerste weekend van oktober. En dat doen we natuurlijk de hele dag met één groot feest op de radio. De Bee Gees nog voor je. En Night Fever. Ik spreek je morgenochtend om 10 uur.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s. Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Hans Anders heeft de verkoop van de AI- en camerabril van Meta voor onbepaalde tijd opgeschort. De bril is voorlopig niet verkrijgbaar in de winkels en webshop van de optiekketen vanwege de publieke en politieke discussie over slimme brillen. Nederlandse organisaties dreigen Meta aan te klagen. De autoriteiten in het Verenigd Koninkrijk hebben na het incident van afgelopen weekend bij luchtmachtbasis Fairford een Brits-Iraanse man opgepakt. Dat meldt de politie. Bij de basis werden 5 mensen aangehouden vanwege verdachte activiteiten. Zij zijn later op borgtocht vrijgelaten. Partijen in de Tweede Kamer zijn verdeeld over de belasting voor kleine spaarders in box 3. VVD, CDA, JA21, SGP en ChristenUnie willen extra belasting bij grootaandeelhouders ophalen. Pro wil die vooral bij vermogenden en bedrijven halen. Het kabinet neemt afstand van het oorspronkelijke plan. Een meerderheid is nog niet in zicht. De Russische president Vladimir Poetin zegt dat het gebruik van massavernietigingswapens nooit helemaal kan worden uitgesloten. Op een internationale conferentie in Moskou waarschuwde hij dat internationale conflicten waarschijnlijk blijven. Volgens Poetin wordt de situatie beter als de westerse hegemonie afbrokkelt. Hij wil dat voorkomen. Nu nog het weer. Het is overwegend bewolkt. Er staat een matige wind uit het west-noordwesten. De temperatuur ligt nu rond 19 graden en blijft ongeveer 18 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: De spits is voorbij. Er staan nog maar een paar files in het westen.

Hanke, het nieuw op Feel Good Radio. Hander heeft de verkoop van de AI en Carabril van Meta voor onbepaalde tijd opgeschort. Bril is voorlopig niet verkrijgbaar in de winkels en webshop op ticketen, tegen de blikken en ticketdiscussie over slimme brillen. Nederlandse organisaties dreigen Meta aan te klagen. Autoriteiten in het Verenigd Koninkrijk hebben na het incident van afgelopen week bij luchtbasis Verver, Brit-Iraanse man gepakt, dat de politie. Bij de basis werden 5 mensen aangehouden vanwege verdachte activiteiten. Zij zijn later borgtocht vrijgelaten. Partijen in de Kamer zijn verdeeld over de belasting voor kennispellers in box 3. VVD, CDA, JA21, SGE en ChristenUnie willen extra belasting bij groot aandeelhouder ophalen. Pro wil die vooral bij volgende bedrijven halen. Het kabinet neemt afstand van het oorspronkelijke plan. Een meerderheid is nog niet in zicht. Russische president Vladimir Poetin zegt dat het ruik massanietigswaard niet helemaal kan worden uitgeroten. Op internationaal conferentie in Moskou waarschuwde hij dat internationale conflict waarschijnlijk duurt. Volgens Poetin wordt de situatie beter als de westerse hegemon afkoelt. Hij wil dat voorkomen. Nog weer. Het is overwegend bewolkt. Er staat een gewicht uit het west-noordwesten. De temperatuur ligt rond 9 graden, blijft ongeveer 8 graden. En tot over nieuws op Feel Good Radio.

0: meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Oekraïne zegt voor het eerst een zelfgemaakte ballistische raket tegen Rusland te hebben ingezet. President Volodymyr Zelensky meldde donderdag op sociale media het eerste gevechtsgebruik van een FP7. Volgens fabrikant Firepoint kan de raket doelen tot 200 kilometer ver raken. Duitsland wil volgend jaar zijn eerste drone-eenheid opzetten. Dat heeft minister van Defensie Boris Pistorius gezegd. De eenheid krijgt maximaal 600 personen en wordt een onafhankelijke eenheid voor onbemande systemen. Ze gaat werken met systemen in de lucht en op het land en moet expertise bundelen. De Europese Commissie schort de begrotingssteun aan Sierra Leone op om technische redenen. Eurocommissaris Magnus Brunner legt geen verband met de weigering van Sierra Leone om Jos Leidekkers aan Nederland uit te leveren. Minister David van Wil ziet dat verband wel en noemt de stopzetting een duidelijk signaal. De Russische president Vladimir Poetin zegt dat het gebruik van massavernietigingswapens nooit helemaal kan worden uitgesloten. Op het Valdai Forum in Moskou waarschuwde hij dat internationale conflicten waarschijnlijk blijven. Rusland heeft geen plannen om aan te vallen, maar zou bij een aanval alle beschikbare wapens overwegen. Nu nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt. Er waait een matige wind uit het west-noordwesten. De temperatuur ligt nu rond 18 graden en verandert weinig. Later blijft het ongeveer 17 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Oekraïne zegt voor het eerst een zelfgemaakte ballistische raket tegen Rusland te hebben ingezet. President Volodymyr Zelensky meldde donderdag op sociale media het eerste gevechtsgebruik van een FP7. Volgens fabrikant Firepoint kan de raket doelen tot 200 kilometer ver raken. Duitsland wil volgend jaar zijn eerste drone-eenheid opzetten. Dat heeft minister van Defensie Boris Pistorius gezegd. De eenheid krijgt maximaal 600 personen en wordt een onafhankelijke eenheid voor onbemande systemen. Ze gaat werken met systemen in de lucht en op het land en moet expertise bundelen. De Europese Commissie schort de begrotingssteun aan Sierra Leone op om technische redenen. Eurocommissaris Magnus Brunner legt geen verband met de weigering van Sierra Leone om Jos Leidekkers aan Nederland uit te leveren. Minister David van Wil ziet dat verband wel en noemt de stopzetting een duidelijk signaal. De Russische president Vladimir Poetin zegt dat het gebruik van massavernietigingswapens nooit helemaal kan worden uitgesloten. Op het Valdai Forum in Moskou waarschuwde hij dat internationale conflicten waarschijnlijk blijven. Rusland heeft geen plannen om aan te vallen, maar zou bij een aanval alle beschikbare wapens overwegen. Nu nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt. Er waait een matige wind uit het west-noordwesten. De temperatuur ligt nu rond 18 graden en verandert weinig. Later blijft het ongeveer 17 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s. Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Het AI-bedrijf Anthropic wil mogelijk al halverwege november naar de beurs. De handel in aandelen van het bedrijf achter chatbot Claude kan volgens Bloomberg nog voor Thanksgiving beginnen, op donderdag 26 november. Anthropic stelde de plannen eerder uit. Dat meldt Bloomberg op basis van anonieme bronnen. Euronext-topman René van Vlerken noemt de kabinetsplannen om kleine beleggers zwaarder te belasten onduidelijk. Volgens hem botsen die met de Europese wens om meer mensen aan het beleggen te krijgen. Hoe beleggers worden belast is nog niet bekend. De Tweede Kamer is het daarover oneens. In Franse steden zijn donderdag opnieuw ongeregeldheden, brandstichtingen en vernielingen geweest bij scholierenprotesten. Het ministerie meldt 1.949 aanhoudingen en meer dan 300 gewonde politiemensen. In Luik blijven de middelbare scholen vrijdag dicht. Volgende week woensdag praten het kabinet en de sociale partners voor het eerst met elkaar in het Katshuis. Het gesprek is mogelijk nadat het kabinet een miljardenbezuiniging op uitkeringen heeft geschrapt. De vakbonden hadden dat geëist. Het gaat om een verkenning van een mogelijk sociaal akkoord. Nu nog het weer. De komende periode blijft het rustig en droog. De temperatuur blijft stabiel rond 17 graden. Op dit moment is het 18 graden, met vooral bewolking en een matige wind uit het westen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag, behalve zaterdag, bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. We zitten voor je klaar. Horen we je straks? De Bellijn.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s. Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Het AI-bedrijf Anthropic wil mogelijk al halverwege november naar de beurs. De handel in aandelen van het bedrijf achter chatbot Claude kan volgens Bloomberg nog voor Thanksgiving beginnen, op donderdag 26 november. Anthropic stelde de plannen eerder uit. Dat meldt Bloomberg op basis van anonieme bronnen. Euronext-topman René van Vlerken noemt de kabinetsplannen om kleine beleggers zwaarder te belasten onduidelijk. Volgens hem botsen die met de Europese wens om meer mensen aan het beleggen te krijgen. Hoe beleggers worden belast is nog niet bekend. De Tweede Kamer is het daarover oneens. In Franse steden zijn donderdag opnieuw ongeregeldheden, brandstichtingen en vernielingen geweest bij scholierenprotesten. Het ministerie meldt 1949 aanhoudingen en meer dan 300 gewonde politiemensen. In Luik blijven de middelbare scholen vrijdag dicht. Volgende week woensdag praten het kabinet en de sociale partners voor het eerst met elkaar in het Katshuis. Het gesprek is mogelijk nadat het kabinet een miljardenbezuiniging op uitkeringen heeft geschrapt. De vakbonden hadden dat geëist. Het gaat om een verkenning van een mogelijk sociaal akkoord. Nu nog het weer. De komende periode blijft het rustig en droog. De temperatuur blijft stabiel rond 17 graden. Op dit moment is het 18 graden, met vooral bewolking en een matige wind uit het westen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

gaan zo verder met meer 60s en 70s. Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Mattel hoorde donderdag bij de winnaars op Wall Street. Het aandeel van de speelgoedfabrikant steeg 18,8% na berichten over belangstelling voor een mogelijke overname door Authentic Brands Group, het bedrijf achter onder meer Reebok en Champion. De Dow Jones sloot iets hoger. De Britse politie heeft in Londen een 25-jarige Brits-Iraanse man opgepakt na een incident bij luchtmachtbasis Fairford. Hij wordt verdacht van het voorbereiden van een terreurdaad. Op twee locaties zijn doorzoekingen gedaan. Vijf andere mannen werden eerder opgepakt, maar kwamen op

0: van de 19-jarige Colleen Slammer in de jaren 90. Nu nog het weer. Het blijft de komende uren droog. Er is lichte bewolking en er waait een matige wind uit het westen. De temperatuur verandert nauwelijks en blijft rond 16 graden. Op dit moment is het 17 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is

Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s. Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Mattel hoorde donderdag bij de winnaars op Wall Street. Het aandeel van de speelgoedfabrikant steeg 18,8% na berichten over belangstelling voor een mogelijke overname door Authentic Brands Group, het bedrijf achter onder meer Reebok en Champion. De Dow Jones sloot iets hoger. De Britse politie heeft in Londen een 25-jarige Brits-Iraanse man opgepakt na een incident bij luchtmachtbasis Fairford. Hij wordt verdacht van het voorbereiden van een terreurdaad. Op twee locaties zijn doorzoekingen gedaan. Vijf andere mannen werden eerder opgepakt, maar kwamen op borgtocht vrij. Eurocommissaris Maroš Šefčovič heeft met de Amerikaanse handelsgezant Jameson Greer gesproken over de krappe dieselvoorraden en hoge prijzen. De Europese Unie wil met de Verenigde Staten de voorraden gecoördineerd vrijgeven om de prijzen te verlagen. Washington dringt daarbij Europa op aan. Amerikaanse moordenaar Christa Pike verkeert in kritieke toestand en krijgt levensreddende zorg, zegt haar advocaat Randall Spivey. Pike overleefde deze week in Tennessee een dodelijke injectie. Ze zat in de dodencel voor het doodmartelen van de 19-jarige Colleen Slammer in de jaren 90. Nu nog het weer. Het blijft de komende uren droog. Er is lichte bewolking en er waait een matige wind uit het westen. De temperatuur verandert nauwelijks en blijft rond 16 graden. Op dit moment is het 17 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

gaan zo verder met meer 60s en 70s. Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De oorzaak van de brand in augustus in natuurgebied Boshuizerbergen bij Venraai blijft onduidelijk. Dat blijkt uit een rapport van de brandweer. Werkzaamheden, oorlogsresten, afval en vonken van het spoor zijn als oorzaak uitgesloten. Bijna 4000 jeneverbessen gingen verloren. In de Verenigde Staten is kritiek op regeringspotjes in aanloop naar de parlementsverkiezingen van november. Volgens onderzoek voor The Washington Post zijn die betaald met geld voor grensbewaking en drugsbestrijding. Eén filmpje lijkt op een campagnevideo van Trump uit 2024. De regering ontkent campagne te voeren. Mattel hoorde donderdag bij de winnaars op Wall Street. Het aandeel van de speelgoedfabrikant steeg 18,8% na berichten over belangstelling voor een mogelijke overname door Authentic Brands Group, het bedrijf.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s. Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De oorzaak van de brand in augustus in natuurgebied Boshuizerbergen bij Venraai blijft onduidelijk. Dat blijkt uit een rapport van de brandweer. Werkzaamheden, oorlogsresten, afval en vonken van het spoor zijn als oorzaak uitgesloten. Bijna 4000 jeneverbessen gingen verloren. In de Verenigde Staten is kritiek op regeringsspotjes in aanloop naar de parlementsverkiezingen van november. Volgens onderzoek voor The Washington Post zijn die betaald met geld voor grensbewaking en drugsbestrijding. Eén filmpje lijkt op een campagnevideo van Trump uit 2024. De regering ontkent campagne te voeren. Mattel hoorde donderdag bij de winnaars op Wall Street. Het aandeel van de speelgoedfabrikant steeg 18,8% na berichten over belangstelling voor een mogelijke overname door Authentic Brands Group, het bedrijf achter onder meer Reebok en Champion. De Dow Jones sloot iets hoger. De Britse politie heeft in Londen een 25-jarige Brits-Iraanse man opgepakt na een incident bij luchtmachtbasis Fairford. Hij wordt verdacht van het voorbereiden van een terreurdaad. Op twee locaties zijn doorzoekingen gedaan. Vijf andere mannen werden eerder opgepakt, maar kwamen op borgtocht vrij. Nu nog het weer. De wind blijft matig uit het zuidwesten waaien. Er is lichte bewolking. De temperatuur verandert weinig en blijft rond de 15 graden. Op dit moment is het 16 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.